0: Hoppakee nou jij. Lekker hè?
1: Jezus, wat een natte troep.
2: Opschieten.
1: Oké, jongens, stel maar af.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

zaken die volgens het onderzoek en gezien de gegevens waarover we nu beschikken, vermoedelijk toch ook, althans dat de mensen bij betrokken zijn,

0: door de actie van Brana geclaimd zijn, maar die volgen het onderzoek.
1: Is het niet zo dat de Nederlandse regering dat toelaat? En is dat partner legaliseert?
0: Althans dat de mensen bij betrokken zijn, één of meer...
1: Is het niet zo dat de Nederlandse regering...

Dead foolish year and book. So all's made forefathers dead. Ontdekten andere culturen en bewezen hun nog. Zo zou ik nu ook willen leven en een ontdekking doen van een huidige Rome. Het katholieke geloof zou worden blootgelegd.

het bestaan schijnt, het mensenrecht en het dierenrecht, persoonlijke verheerlijking.